0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Bij een vechtpartij aan een moskee in de Statiestraat in Berchem zijn afgelopen weekend 3 mensen lichtgewond geraakt. De feiten die gebeurden zaterdagavond rond 7 uur. Een van de gewonden is een imam. De 3 slachtoffers die werden naar het ziekenhuis gebracht, maar konden intussen alle 3 terug naar huis. Het is nog niet duidelijk hoe en waarom de vechtpartij is ontstaan. De politie van Antwerpen is een onderzoek gestart naar de exacte omstandigheden. De Antwerpse politie die heeft afgelopen weekend meer dan 5 kilogram goud gevonden in een huurauto met Duitse nummerplaat. De politie die merkte de wagen op omdat die een ongepaste rijstijl vertoonde. De auto die werd aan de Plantin en Moretuslei aan de kant gezet. De 2 inzittenden, allebei 27 jaar oud, gedroegen zich volgens de politie erg zenuwachtig. Tijdens de controle vonden de agenten meer dan 10.000 euro en documenten die verbonden hielden met goud. Bij een verdere controle ontdekten ze in de auto een professioneel ingerichte verborgen ruimte waarin meer dan 5 kilogram goud lag. Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen die zet een belangrijke stap in de restauratie van het bekende altaarstuk De Aanbidding door de Koningen van Peter Paul Rubens. De restauratoren die werken momenteel aan de achterkant van het schilderij. Daar worden de houten steunplanken voorzichtig verwijderd. Ze worden vervangen door een aluminium frame. En op die manier moet het altaarstuk voldoende stabiliteit krijgen.

Dit is Radio Express op maandag met nu tijd voor het weerbericht. Vandaag krijgen we zonnig weer, al kan er toch wat hoge sluierbewolking zijn. De temperaturen die klimmen naar 21 tot 23 graden en de wind die waait matig uit oostelijke richting. Vanavond en vannacht neemt de bewolking dan toe en is er kans op regen of een bui. Morgen dinsdag wordt het dan wisselend tot zwaar bewolkt met perioden van regen of buien, mogelijk zelfs met onweer. In de namiddag zijn er morgen ook enkele opklaringen mogelijk. Het wordt dan zo'n 17 tot 23 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Antwerpen stond afgelopen weekend volledig in het teken van het Bollekesfeest. De 18e editie van het evenement bracht opnieuw heel wat bezoekers naar de stad. Centraal staat het bekende bolleke van brouwerij De Koning. Het amberkleurige bier is al sinds de jaren 50 een vaste waarde in Antwerpse cafés en is voor veel Antwerpenaren bijna even herkenbaar als de kathedraal of de boerentoren. Toch is het bier het bolleke vandaag minder populair dan in de jaren 80. Natuurliefhebbers die kunnen deze zaterdag, de 29e augustus, deelnemen aan een begeleide wandeling door Blokkersdijk op Linkeroever. Een natuurgids die neemt bezoekers mee door het 100 hectare grote vogelreservaat tussen de stad en de haven. Blokkersdijk die ontstond oorspronkelijk als een opgespoten zandterrein voor uitbreiding van de haven. Intussen is het gebied uitgegroeid tot een waardevol duinlandschap met open water, bos en rietkragen. En tijdens de wandeling krijgen bezoekers de kans om het natuurgebied en zijn omgeving beter te leren kennen. Bij een vechtpartij aan een moskee in de Statiestraat in Berchem zijn afgelopen weekend 3 mensen lichtgewond geraakt. De feiten die gebeurden zaterdagavond rond 7 uur. Een van de gewonden is een imam. De 3 slachtoffers die werden naar het ziekenhuis gebracht, maar konden intussen alle 3 terug naar huis. Het is nog niet duidelijk hoe en waarom de vechtpartij is ontstaan. De politie van Antwerpen is een onderzoek gestart naar de exacte omstandigheden.

Op vrijdag 4 september komt Emmylou Harris naar de Stadsschouwburg in Antwerpen als onderdeel van haar Europese afscheidstournee. De Amerikaanse zangeres wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke stemmen binnen folk, country en Americana. Tijdens dit concert brengt ze een intieme selectie van haar bekendste nummers, afgewisseld met persoonlijke verhalen uit haar lange carrière. Het wordt een bijzondere avond, want het is een van de laatste kansen om deze levende legende live aan het werk te zien. Op 4 oktober kan je in Theater Elkerlik terecht voor de komedie Dubbel op. Het verhaal speelt zich af in een exclusieve schoonheidskliniek waar alles draait om perfectie en eeuwige jeugd. Maar wanneer een operatie volledig misloopt, proberen de eigenaars de waarheid onder de mat te vegen. En dat blijkt moeilijker dan gedacht, zeker wanneer onverwachte bezoekers alles nog ingewikkelder maken. Wat volgt is een wervelende komedie vol persoonsverwisselingen, geheimen en paniek achter perfecte façades. Met een sterke cast, waaronder Jan Schepens, Katja Retzijn, Koen Krukke, Goele de Raad, Anthony van Kanegem en Evelien Canoot, wordt dit een avond vol humor en verrassingen. 4 oktober dus, dubbel op in Theater Elkerlik.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse politie die heeft afgelopen weekend meer dan 5 kilogram goud gevonden in een huurauto met Duitse nummerplaat. De politie die merkte de wagen op omdat die een ongepaste rijstijl vertoonde. De auto die werd aan de Plantin en Moretuslei aan de kant gezet. De twee inzittenden, allebei 27 jaar oud, gedroegen zich volgens de politie erg zenuwachtig. Tijdens de controle vonden de agenten meer dan 10.000 euro en documenten die verbonden hielden met goud. Bij een verdere controle ontdekten ze in de auto een professioneel ingerichte verborgen ruimte waarin meer dan 5 kilogram goud lag. Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen die zet een belangrijke stap in de restauratie van het bekende altaarstuk De Aanbidding door de Koningen van Peter Paul Rubens. De restauratoren die werken momenteel aan de achterkant van het schilderij. Daar worden de houten steunplanken voorzichtig verwijderd. Ze worden vervangen door een aluminium frame. En op die manier moet het altaarstuk voldoende stabiliteit krijgen. Antwerpen stond afgelopen weekend volledig in het teken van het Bollekesfeest. De 18e editie van het evenement bracht opnieuw heel wat bezoekers naar de stad. Centraal staat het bekende bolleke van brouwerij De Koning. Het amberkleurige bier is al sinds de jaren 50 een vaste waarde in Antwerpse cafés en is voor veel Antwerpenaren bijna even herkenbaar als de kathedraal of de boerentoren. Toch is het bier het bolleke vandaag minder populair dan in de jaren 80.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

NTS Radio Express op maandag met nu tijd voor het weerbericht. Vandaag krijgen we zonnig weer, al kan er toch wat hoge sluierbewolking zijn. De temperaturen die klimmen naar 21 tot 23 graden en de wind die waait matig uit oostelijke richting. Vanavond en vannacht neemt de bewolking dan toe en is er kans op regen of een bui. Morgen dinsdag wordt het dan wisselend tot zwaar bewolkt met perioden van regen of buien, mogelijk zelfs met onweer. In de namiddag zijn er morgen ook enkele opklaringen mogelijk. Het wordt dan zo'n 17 tot 23 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Natuurliefhebbers die kunnen deze zaterdag, de 29 augustus, deelnemen aan een begeleide wandeling door Blokkersdijk op Linkeroever. Een natuurgids die neemt bezoekers mee door het 100 hectare grote vogelreservaat tussen de stad en de haven. Blokkersdijk die ontstond oorspronkelijk als een opgespoten zandterrein voor uitbreiding van de haven. Intussen is het gebied uitgegroeid tot een waardevol duinlandschap met open water, bossen en rietkragen. En tijdens de wandeling krijgen bezoekers de kans om het natuurgebied en zijn omgeving beter te leren kennen. Bij een vechtpartij aan een moskee in de Statiestraat in Berchem zijn afgelopen weekend 3 mensen lichtgewond geraakt. De feiten die gebeurden zaterdagavond rond 7 uur. Een van de gewonden is een imam. De 3 slachtoffers die werden naar het ziekenhuis gebracht, maar konden intussen alle 3 terug naar huis. Het is nog niet duidelijk hoe en waarom de vechtpartij is ontstaan. De politie van Antwerpen is een onderzoek gestart naar de exacte omstandigheden. De Antwerpse politie die heeft afgelopen weekend meer dan 5 kilogram goud gevonden in een huurauto met Duitse nummerplaat. De politie die merkte de wagen op omdat die een ongepaste rijstijl vertoonde. De auto die werd aan de Plantin en Moretuslei aan de kant gezet. De 2 inzittenden, allebei 27 jaar oud, gedroegen zich volgens de politie erg zenuwachtig. Tijdens de controle vonden de agenten meer dan €10.000 en documenten die verband hielden met goud. Bij een verdere controle ontdekten ze in de auto een professioneel ingerichte verborgen ruimte waarin meer dan 5 kilogram goud lag.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

morgen allemaal. En ook op dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale beetjes en zo meteen al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: WithSounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.withsounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at withsounds.be of op het nummer 050 61 34 95. WithSounds. Jouw feest begint bij ons.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

Dit is Radio Express op maandag met nu tijd voor het weerbericht. Vandaag krijgen we zonnig weer, al kan er toch wat hoge sluierbewolking zijn. De temperaturen die klimmen naar 21 tot 23 graden en de wind die waait matig uit oostelijke richting. Vanavond en vannacht neemt de bewolking dan toe en is er kans op regen of een bui. Morgen dinsdag wordt het dan wisselend tot zwaar bewolkt met perioden van regen of buien, mogelijk zelfs met onweer. In de namiddag zijn er morgen ook enkele opklaringen mogelijk. Het wordt dan zo'n 17 tot 23 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen die zet een belangrijke stap in de restauratie van het bekende altaarstuk De Aanbidding door de Koningen van Peter Paul Rubens. De restauratoren die werken momenteel aan de achterkant van het schilderij. Daar worden de houten steunplanken voorzichtig verwijderd. Ze worden vervangen door een aluminium frame. En op die manier moet het altaarstuk voldoende stabiliteit krijgen. Antwerpen stond afgelopen weekend volledig in het teken van het Bollekesfeest. De 18e editie van het evenement bracht opnieuw heel wat bezoekers naar de stad. Centraal staat het bekende bolleke van brouwerij De Koning. Het amberkleurige bier is al sinds de jaren 50 een vaste waarde in Antwerpse cafés en is voor veel Antwerpenaren bijna even herkenbaar als de kathedraal of de boerentoren. Toch is het bier het bolleke vandaag minder populair dan in de jaren 80. Natuurliefhebbers die kunnen deze zaterdag, de 29e augustus, deelnemen aan een begeleide wandeling door Blokkersdijk op Linkeroever. Een natuurgids die neemt bezoekers mee door het 100 hectare grote vogelreservaat tussen de stad en de haven. Blokkersdijk die ontstond oorspronkelijk als een opgespoten zandterrein voor uitbreiding van de haven. Intussen is het gebied uitgegroeid tot een waardevol duinlandschap met open water, bos en rietkragen. En tijdens de wandeling krijgen bezoekers de kans om het natuurgebied en zijn omgeving beter te leren kennen. Dit is

0: gekocht.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. In 1966 schreef Jacques Brel samen met pianist Gérard Jouannet het nummer La Chanson de Jackie voor zijn album C'est Jean-là.

0: Enkele jaar later, na het uiteenvallen van de Walker Brothers, begon Scott Walker aan een solo-carrière. Tijdens een avond in de Playboy Club aan Park Lane in Londen ontmoette hij een Duitse serveerster die hem liet kennismaken met de muziek van Brel. Het was liefde op het eerste gehoor. Walker werd volledig gegrepen door Brel's gewaagde theatrale chansons. Nog zoekend naar zijn eigen stem als songwriter, besloot hij zich onder te dompelen in Brel's repertoire. Op zijn eerste 3 soloalbums nam hij maar liefst 9 Brel-composities op. Eén daarvan was La Chanson de Jackie, dat dankzij Mort Schumann's Engelse vertaling de titel Jackie kreeg en verscheen als Walker's 2e single. Die Engelse tekst over een drugsgebruikende fantast die ervan droomt om cute in a stupid ass way te zijn, zorgde voor heel wat opschudding in het Verenigd Koninkrijk. De BBC verbood het nummer en Radio 1-presentator Simon Dee kwam zelfs in ongenade nadat hij het toch in zijn lunchprogramma had gedraaid. Ook Mark Elmond van Softcell scoorde later in 1991 een hit met zijn eigen versie. Maar wij kiezen voor de meest flamboyante uitvoering. Laat Scott Walker's stem als een orkaan door je kamer razen met zijn onvergetelijke cover van Jackie.
1: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Dit is Radio Express op maandag met nu tijd voor het weerbericht. Vandaag krijgen we zonnig weer, al kan er toch wat hoge sluierbewolking zijn. De temperaturen die klimmen naar 21 tot 23 graden. En de wind die waait matig uit oostelijke richting. Vanavond en vannacht neemt de bewolking dan toe en is er kans op regen of een bui. Morgen dinsdag wordt het dan wisselend tot zwaar bewolkt met perioden van regen of buien. Mogelijk zelfs met onweer. In de namiddag zijn er morgen ook enkele opklaringen mogelijk. Het wordt dan zo'n 17 tot 23 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Bij een vechtpartij aan een moskee in de Statiestraat in Berchem zijn afgelopen weekend 3 mensen lichtgewond geraakt. De feiten die gebeurden zaterdagavond rond 7 uur. Een van de gewonden is een imam. De 3 slachtoffers die werden naar het ziekenhuis gebracht, maar konden intussen alle 3 terug naar huis. Het is nog niet duidelijk hoe en waarom de vechtpartij is ontstaan. De politie van Antwerpen is een onderzoek gestart naar de exacte omstandigheden. De Antwerpse politie die heeft afgelopen weekend meer dan 5 kilogram goud gevonden in een huurauto met Duitse nummerplaat. De politie die merkte de wagen op omdat die een ongepaste rijstijl vertoonde. De auto die werd aan de Plantin en Moretuslei aan de kant gezet. De 2 inzittenden, allebei 27 jaar oud, gedroegen zich volgens de politie erg zenuwachtig. Tijdens de controle vonden de agenten meer dan 10.000 euro en documenten die verbonden hielden met goud. Bij een verdere controle ontdekten ze in de auto een professioneel ingerichte verborgen ruimte waarin meer dan 5 kilogram goud lag. Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen die zet een belangrijke stap in de restauratie van het bekende altaarstuk De Aanbidding door de Koningen van Peter Paul Rubens. De restauratoren die werken momenteel aan de achterkant van het schilderij. Daar worden de houten steunplanken voorzichtig verwijderd. Ze worden vervangen door een aluminium frame. En op die manier moet het altaarstuk voldoende stabiliteit krijgen.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Antwerpen leeft.
1: Op zondag 6 september staat Barbara Dex om 15 uur in de Roma in Borgerhout met From Dolly to Dex. Barbara heeft al langer een bijzondere band met countrymuziek en brengt tijdens dit concert een hommage aan enkele grote namen uit het genre. Ze laat zich inspireren door artiesten als Dolly Parton en Linda Ronstadt, maar ze geeft de songs uiteraard haar eigen karakter en stem mee. Samen met een vijfkoppige liveband neemt ze het publiek mee naar de warme en eerlijke wereld van de traditionele country. Een concert voor trouwe countryfans, maar evengoed voor wie het genre beter wil leren kennen. Op zondag 6 december in de Roma. Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yoga-sessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iderendag een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.

0: loving you when you're under my skin.
1: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
2: Zanger Sheik was de allereerste Aziatische zanger die doorbrak met Franstalige chansons en popmuziek. Nadat Europese artiesten hem hoorden zingen in Maleisië, trok hij naar Parijs om zo zijn droom na te jagen. You Know I Love You, Tu Sais Je T'Aime was zijn iconische debuuthit, uitgebracht in 1976. De romantische tekst werd geschreven door Claude Carmone en de bekende Franse tv-persoonlijkheid Pascal Sevran. De meeslepende melodie werd gecomponeerd door Alec R. Costandinos. In Nederland werd het nummer pas in 1978 een grote hit. Dit succes had de plaat grotendeels te danken aan de NOS, die het nummer grijs draaide als achtergrondmuziekje tijdens de live-verslagen van Radio.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Hallo Antwerpen, Gary Hegger hier. Ik heb speciaal voor jullie, de luisteraars van Radio Express, weer een Nederlandstalige klassieker uitgekozen.

de wijnvlek van eergister op het vuile tafelblad. Spelen gouden druppels zonlicht op het koude tegelpad. En de rimpels in de vijver en het vangnet van spin zijn allemaal maar cirkels zonder einde of begin. En de tijd verslijt de dagen met de wijzers van de klok.

de gladde kiezelstenen waarmee jij je zakken vult. Maar de mooiste ging verloren door je eigen stomme schuld. Toen je met haar langs het strand liep, was elke schijn.

0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Vandaag hebben we het over een voor iedereen bekend liedje, namelijk If I Had a Hammer. Het nummer is eigenlijk een protestsong, geschreven door Pete Seeger en Lee Hayes in 1949. Tijdens een vergadering van hun muziekuitgeverij stuurden ze elkaar uit verveling een blad papier heen en weer en schreven daarop de songtekst voor If I Had a Hammer, waarbij de hamer het symbool was uit het communisme. Beide heren waren ultralinks en de hamer was een metafoor voor macht en een oproep om die macht te gebruiken om liefde te promoten en onrecht te bestrijden. Ze namen de song voor het eerst op met hun nieuwe band, The Weavers. If I

Ook het folktrio Peter, Paul en Mary coverde het nummer en scoorde er een top 10 hit mee. Maar het meest zal ons dit liedje herinneren aan Trini Lopez. De Amerikaan met Mexicaanse roots maakte er een Latijns getinte interpretatie van. De boodschap bleef steeds dezelfde, een oproep tot liefde, gerechtigheid en vrijheid voor iedereen. Zo was Trini Lopez in 1963 al een beetje de voorloper voor de hippiebeweging, want het nummer wordt op handen gedragen door de burgerrechten, vredes- en milieubewegingen. Zo was Trini Lopez een pleitbezorger voor de vele Latijnse Amerikaanse immigranten in Noord-Amerika. Met zijn aanstekelijke lach en ontwapenende charme goot Trini Lopez deze serieuze boodschap in een vlot en vrolijk jasje. Daarmee beroerde hij de harten van miljoenen mensen over de hele wereld die If I Had a Hammer luidkeels meezongen.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede middag en welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

Hey, hallo. Fijn dat je er ook op deze maandag weer bij bent. Dit is Radio Express met nu tijd voor het weerbericht. En het is vandaag zonnig met enkele hoge wolkensluiers. Een maxima van 21 tot 23 graden. De wind die waait matig uit oostelijke richtingen. Vanavond neemt de bewolking dan toe en vannacht is er kans op regen of buien. Morgen dinsdag wordt het wisselend tot soms zwaar bewolkt met perioden van regen en kans op onweer. Later komen er ook enkele opklaringen. De temperaturen die liggen morgen tussen de 17 en 23 graden. En woensdag wordt het droger en warmer met lokaal 25 tot 27 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Antwerpen stond afgelopen weekend volledig in het teken van het Bollekesfeest. De 18e editie van het evenement bracht opnieuw heel wat bezoekers naar de stad. Centraal staat het bekende bolleke van brouwerij De Koning. Het amberkleurige bier is al sinds de jaren 50 een vaste waarde in Antwerpse cafés en is voor veel Antwerpenaren bijna even herkenbaar als de kathedraal of de boerentoren. Toch is het bier het bolleke vandaag minder populair dan in de jaren 80. Natuurliefhebbers die kunnen deze zaterdag, de 29e augustus, deelnemen aan een begeleide wandeling door Blokkersdijk op Linkeroever. Een natuurgids die neemt bezoekers mee door het 100 hectare grote vogelreservaat tussen de stad en de haven. Blokkersdijk die ontstond oorspronkelijk als een opgespoten zandterrein voor uitbreiding van de haven. Intussen is het gebied uitgegroeid tot een waardevol duinlandschap met open water, bossen en rietkragen. En tijdens de wandeling krijgen bezoekers de kans om het natuurgebied en zijn omgeving beter te leren kennen. Bij een vechtpartij aan een moskee in de Statiestraat in Berchem zijn afgelopen weekend 3 mensen lichtgewond geraakt. De feiten die gebeurden zaterdagavond rond 7 uur. Een van de gewonden is een imam. De 3 slachtoffers die werden naar het ziekenhuis gebracht, maar konden intussen alle 3 terug naar huis. Het is nog niet duidelijk hoe en waarom de vechtpartij is ontstaan. De politie van Antwerpen is een onderzoek gestart naar de exacte omstandigheden.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Donderdag 10 september staat pianist en componist Jeff Neve solo op het podium van de Roma in Borgerhout. In Stories Without Words laat hij de piano helemaal voor zichzelf spreken. De nieuwe concertreeks is tegelijk een terugblik op 25 jaar, waarin Neve de wereld rondreisde en onderweg inspiratie vond in talloze ontmoetingen en culturen. Die ervaringen vormden de basis voor nieuwe muziek, maar ook voor de verhalen die hij tijdens het concert met zijn publiek deelt. Verwacht dus geen traditioneel piano-recital, maar een persoonlijke muzikale reis vol emotie en verbeelding. Jeff Neve, donderdag 10 september, 20 uur, de Roma. Als je zin hebt om te snuisteren tussen tweedehands boeken en vintage platen, wel, dan is de Lettermarkt iets voor jou. Deze gezellige markt vindt twee keer per maand plaats op twee leuke locaties in Antwerpen. Elke eerste zaterdag van de maand kan je terecht op het Panamarenkoplein op Nieuw-Zuid en elke tweede zaterdag verhuist de markt naar het Vetten Osplein in de Slachthuisbuurt. Je bent welkom van 10 uur 's morgens tot 4 uur in de namiddag. Naast boeken en platen kan je er ook gewoon genieten van de sfeer. En heb je zin in iets lekkers? De Apero-truck staat klaar met bubbels, frisse drankjes en kleine hapjes. Ideaal dus voor een ontspannen weekenduitstap.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound. Jouw feest begint.

hallo. Fijn dat je er ook op deze maandag weer bij bent. Dit is Radio Express met nu tijd voor het weerbericht. En het is vandaag zonnig met enkele hoge wolkensluiers. Een maxima van 21 tot 23 graden. De wind die waait matig uit oostelijke richtingen. Vanavond neemt de bewolking dan toe en vannacht is er kans op regen of buien. Morgen dinsdag wordt het wisselend tot soms zwaar bewolkt met perioden van regen en kans op onweer. Later komen er ook enkele opklaringen. De temperaturen die liggen morgen tussen de 17 en 23 graden. En woensdag wordt het droger en warmer met lokaal 25 tot 27 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse politie die heeft afgelopen weekend meer dan 5 kilogram goud gevonden in een huurauto met Duitse nummerplaat. De politie die merkte de wagen op omdat die een ongepaste rijstijl vertoonde. De auto die werd aan de Plantin en Moretuslei aan de kant gezet. De twee inzittenden, allebei 27 jaar oud, gedroegen zich volgens de politie erg zenuwachtig. Tijdens de controle vonden de agenten meer dan 10.000 euro en documenten die verband hielden met goud. Bij een verdere controle ontdekten ze in de auto een professioneel ingerichte verborgen ruimte waarin meer dan 5 kilogram goud lag. Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen die zet een belangrijke stap in de restauratie van het bekende altaarstuk De Aanbidding door de Koningen van Peter Paul Rubens. De restauratoren die werken momenteel aan de achterkant van het schilderij. Daar worden de houten steunplanken voorzichtig verwijderd. Ze worden vervangen door een aluminium frame en op die manier moet het altaarstuk voldoende stabiliteit krijgen. Antwerpen stond afgelopen weekend volledig in het teken van het Bollekesfeest. De 18e editie van het evenement bracht opnieuw heel wat bezoekers naar de stad. Centraal staat het bekende bolleke van brouwerij De Koning. Het amberkleurige bier is al sinds de jaren 50 een vaste waarde in Antwerpse cafés en is voor veel Antwerpenaren bijna even herkenbaar als de kathedraal of de boerentoren. Toch is het bier het bolleke vandaag minder populair dan in de jaren 80.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossie Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Tickets witte-paard.be.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 233.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail. De zon.

Hey, hallo. Fijn dat je er ook op deze maandag weer bij bent. Dit is Radio Express met nu tijd voor het weerbericht. En het is vandaag zonnig met enkele hoge wolkensluiers. Een maxima van 21 tot 23 graden. De wind die waait matig uit oostelijke richtingen. Vanavond neemt de bewolking dan toe en vannacht is er kans op regen of buien. Morgen dinsdag wordt het wisselend tot soms zwaar bewolkt met perioden van regen en kans op onweer. Later komen er ook enkele opklaringen. De temperaturen die liggen morgen tussen de 17 en 23 graden. En woensdag wordt het droger en warmer met lokaal 25 tot 27 graden.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp.

Salvatore Adamo, hij blijft een vaste waarde op de Vlaamse podia. Op 12 september staat hij in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. De Belgisch-Italiaanse chansonnier, die binnenkort 82 wordt, denkt nog lang niet aan stoppen. In zijn nieuwe tour, C'est ma vie, blikt hij terug op zijn leven en zijn indrukwekkende carrière van meer dan 60 jaar. Samen met zijn liveband brengt hij een selectie van zijn grootste klassiekers, zoals Inch'Allah, Tombe la neige, Vous permettez, monsieur, en nog vele andere. Na jaren van uitverkochte concerten blijft de liefde van het publiek voor Adamo onverminderd groot. Het concert start om 8 uur in de Elisabethzaal op 12 september. Trek je wandelschoenen maar aan, want op 12 september staat er een stevige uitdaging op het programma. Tijdens de AS Adventure 60 vertrek je vanuit het Middelheimpark voor een bijzondere tocht door en rond Antwerpen. Je kan kiezen uit 3 afstanden, 20, 42 of zelfs 60 kilometer. Het parcours leidt je langs groene zones, historische forten en verrassende plekjes in de stad. Maar het is niet alleen een sportieve uitdaging, je wandelt ook voor het goede doel. Met je deelname steun je organisaties zoals River Cleanup, Natuurpunt en Natagora. Een mooie combinatie dus van beweging, natuur en engagement.

Al fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Je

Hoi beste luisteraars van Radio Express, het is hier Gary Hegger. En ook vandaag heb ik weer voor jullie een hele speciale Nederlandstalige klassieker.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: De

zondag 13 september kan je tijdens Open Monumentendag een eerste kijkje nemen in Havenwereld aan de Droogdokkenweg in Antwerpen. Dat nieuwe interactieve en educatieve belevingscentrum rond de Antwerpse haven is nog volop in opbouw, maar opent voor de gelegenheid al even de deuren. Bezoekers kunnen de grote belevingshal ontdekken en krijgen uitleg over wat Havenwereld straks allemaal te bieden heeft. Je kan bovendien al een mobiele versie van een van de toekomstige spellen uitproberen. Een mooie gelegenheid dus om als een van de eerste kennis te maken met deze nieuwe Antwerpse attractie. Meer informatie vind je op de website van Havenwereld. Ook in het seizoen 2026-27 keert het Musical Café in het Fakkeltheater terug met nieuwe avonden vol musical hits. Tijdens de West End Evening word je meegenomen naar Londen met bekende nummers uit musicals als Les Misérables, The Phantom of the Opera, Matilda en Six. Professionele zangers en zangeressen brengen de nummers live in een intieme en gezellige setting met ruimte voor verhalen en verrassende anekdotes. Het wordt een avond vol emotie, sterke stemmen en herkenbare muziek. Ideaal dus voor musicalfans, maar ook voor wie gewoon zin heeft in een bijzonder avondje uit. De West End Evening van het Musical Café zie je op 16 september in het Theatercafé van het Fakkeltheater.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat. Je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

Hey, hallo. Fijn dat je er ook op deze maandag weer bij bent. Dit is Radio Express met nu tijd voor het weerbericht. En het is vandaag zonnig met enkele hoge wolkensluiers. Een maxima van 21 tot 23 graden. De wind die waait matig uit oostelijke richtingen. Vanavond neemt de bewolking dan toe en vannacht is er kans op regen of buien. Morgen dinsdag wordt het wisselend tot soms zwaar bewolkt met perioden van regen en kans op onweer. Later komen er ook enkele opklaringen. De temperaturen die liggen morgen tussen de 17 en 23 graden. En woensdag wordt het droger en warmer met lokaal 25 tot 27 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Bij een vechtpartij aan een moskee in de Statiestraat in Berchem zijn afgelopen weekend 3 mensen lichtgewond geraakt. De feiten die gebeurden zaterdagavond rond 7 uur. Een van de gewonden is een imam. De 3 slachtoffers die werden naar het ziekenhuis gebracht, maar konden intussen alle 3 terug naar huis. Het is nog niet duidelijk hoe en waarom de vechtpartij is ontstaan. De politie van Antwerpen is een onderzoek gestart naar de exacte omstandigheden. De Antwerpse politie die heeft afgelopen weekend meer dan 5 kilogram goud gevonden in een huurauto met Duitse nummerplaat. De politie die merkte de wagen op omdat die een ongepaste rijstijl vertoonde. De auto die werd aan de Plantin en Moretuslei aan de kant gezet. De 2 inzittenden, allebei 27 jaar oud, gedroegen zich volgens de politie erg zenuwachtig. Tijdens de controle vonden de agenten meer dan 10.000 euro en documenten die verband hielden met goud. Bij een verdere controle ontdekten ze in de auto een professioneel ingerichte verborgen ruimte waarin meer dan 5 kilogram goud lag. Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen die zet een belangrijke stap in de restauratie van het bekende altaarstuk De Aanbidding door de Koningen van Peter Paul Rubens. De restauratoren die werken momenteel aan de achterkant van het schilderij. Daar worden de houten steunplanken voorzichtig verwijderd. Ze worden vervangen door een aluminium frame. En op die manier moet het altaarstuk voldoende stabiliteit krijgen.

0: klaar voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zomerradio.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Hey, hallo. Fijn dat je er ook op deze maandag weer bij bent. Dit is Radio Express met nu tijd voor het weerbericht. En het is vandaag zonnig met enkele hoge wolkensluiers. Een maxima van 21 tot 23 graden. De wind die waait matig uit oostelijke richtingen. Vanavond neemt de bewolking dan toe en vannacht is er kans op regen of buien. Morgen dinsdag wordt het wisselend tot soms zwaar bewolkt met perioden van regen en kans op onweer. Later komen er ook enkele opklaringen. De temperaturen die liggen morgen tussen de 17 en 23 graden. En woensdag wordt het droger en warmer met lokaal 25 tot 27 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Antwerpen stond afgelopen weekend volledig in het teken van het Bollekesfeest. De 18e editie van het evenement bracht opnieuw heel wat bezoekers naar de stad. Centraal staat het bekende bolleke van brouwerij De Koning. Het amberkleurige bier is al sinds de jaren 50 een vaste waarde in Antwerpse cafés en is voor veel Antwerpenaren bijna even herkenbaar als de kathedraal of de boerentoren. Toch is het bier het bolleke vandaag minder populair dan in de jaren 80. Natuurliefhebbers die kunnen deze zaterdag, de 29 augustus, deelnemen aan een begeleide wandeling door Blokkersdijk op Linkeroever. Een natuurgids die neemt bezoekers mee door het 100 hectare grote vogelreservaat tussen de stad en de haven. Blokkersdijk die ontstond oorspronkelijk als een opgespoten zandterrein voor uitbreiding van de haven. Intussen is het gebied uitgegroeid tot een waardevol duinlandschap met open water, bos en rietkragen. En tijdens de wandeling krijgen bezoekers de kans om het natuurgebied en zijn omgeving beter te leren kennen. Bij een vechtpartij aan een moskee in de Statiestraat in Berchem zijn afgelopen weekend 3 mensen lichtgewond geraakt. De feiten die gebeurden zaterdagavond rond 7 uur. Een van de gewonden is een imam. De 3 slachtoffers die werden naar het ziekenhuis gebracht, maar konden intussen alle 3 terug naar huis. Het is nog niet duidelijk hoe en waarom de vechtpartij is ontstaan. De politie van Antwerpen is een onderzoek gestart naar de exacte omstandigheden. Dit is

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Een hele goede avond, het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Het spraakmakende nummer Relax van Frankie Goes to Hollywood uit 1984 had te maken met de nogal expliciete teksten over homoseks. Een BBC-DJ haalde tijdens zijn radioshow de single van de draaitafel en brak het in tweeën nadat hij de tekst had beluisterd. Het nummer had dan nog maar net de Britse charts gehaald. Ondanks dat, of juist dankzij de actie van de DJ, werd Relax vervolgens massaal gekocht en stond binnen een maand op 1 in Engeland. Frankie Goes to Hollywood ontkende overigens dat de tekst seksueel geladen was, al bleek het voor de rest van de wereld overduidelijk. De clip was ook omstreden omdat het verhaal zich afspeelde in een homo-SM-club. Het nummer werd oorspronkelijk opgenomen als een rock-georiënteerd nummer, maar producer Trevor Horn besloot het helemaal om te gooien. Horn liet vervolgens de band grotendeels buiten het opnameproces en schakelde studiomuzikanten en elektronische instrumenten in. De bandleden zelf waren aanvankelijk niet tevreden met Horns versie van de song, maar gaven later toch toe dat het een meesterwerkje was. Relax werd meteen ook de bestverkochte single van 1984 in Engeland en werd een van de bestverkochte Britse singles ooit, met meer dan 2 miljoen verkochte exemplaren.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

0: experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
4: Zomerradio.
5: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

trying.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zomerradio.
5: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Afspraak met de zon aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: And you can dance for inspiration.